but 17 graden Celsius. En dat Asfendel nog waren abreien, niet zo hoog, 60% chance jevans de waren dienst. Ze, dat nächste harch wans hier molen leut on.

als de schlimmste mensch op deze welt. Des Zellner zijn de aanstalung. Doi is wichtig, dat wie de bibehulle. Wie brücke Vergebung.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm betrachtet wie Wort der Bibel ans Lied von Wolkenod und Wolken Topposen. Und wir sagen, dort wir durch Genod gerat worden, aber wann wir ich gerat sind, dann fallen noch die Wolken. Und das vondächste Programm, wo wir seinen Wort der Bibel ans Lied von ein von den kleinsten Glieder an ans Körper, nämlich der Tongue, und wo viel das kleine Glied anreden kann. Ich lade ihn nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel ans von der Wahrheit zu lehren haft von der Timer. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jeder Person machst, rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in der dritte Kapitel in der Jakobusbuch im Neuen Testament. Und einer kann das Kapitel einen Titel geben, dort ungefähr wird so aus der Zähne. De Haal brennt. Und dort ist was wir sehen wollen in das Kapitel. Dort wird von den Menschen Tung sehen. Dort wird in dieser Zeit sehr viel geredet davon, dass Menschen die Freiheit haben, zu sagen, was sie wollen. Dort hat in Zeitungen und auf Radio und TV und so weiter und auch im Openen mag Menschen. Die sagen dann, dass dort eine Freiheit ist, die zu angegeben wird, aus Birja in ihr Land. Und dort ist dann nicht bloß was, das öffentlich gesagt wird, aber es auch so mit was in Zeitungen und Birke gedreckt wird und verspreit wird. Die Idee ist, dass sie wollen Menschen proben zu ewig schnappen mit was sie leben oder was sie wollen haben, wo das Land soll sein. Die wollen dann auch haben, dass sie Schwienscherät können haben und Gott sie nur mal lastre. Und dort soll alles angesehen worden als so, dass für Menschheit gut und ein Don't ist. Aber ich muss sagen, dass da auch so soll sein, dass ich nur wo Uhren Freiheit nenne. Wir haben alle ein Mühl und zwei Uhren. Und mir ist so, dass die Uhren auch Seele beschützt worden. Gerade so aus dort Mühl. Aber da ist noch was hier, das auch sehr wichtig ist. Und dort ist was, das die Menschen in der Welt niemals andenken. Und dort ist, dass Gott alles bemerkt hat, dass Menschen sagen. Wo Menschen davon denken, ist da nur als ihr Begriff ist, von wer Gott ist. Immerhin, die meiste Weltmenschen würden dort nicht annehmen, als Wahrheit, dass Gott alles beobachtet hat, dass jeder Mensch in dieser Welt tät und sagt. Aber Freund, ich sage, dort ist die Wahrheit. Die Bibel macht das sehr klar. Hat ich was gesagt in Matthäus 12, 36. Jesus sagt, aber ich sage ihnen, dass Menschen waren für jede nutzlose Wort, das sie reden, Rechenschaft geben. Dort sind Jesus seine Wert. Jo, Gott weiß alles, dass Menschen sagen und tun. Jo, und auch dort, was im Geheimen getan und gesagt wird. Weil bei Gott ist doch nicht so was, als Geheimen. Und er hat auch alles, und ich werde nun so sagen, dass wir das verstanden worden. Hij heeft alles doorgeschreven en deed alles doorschreven. En dat openbaringsboek lees wie, dat daar worden beken opgemaakt worden en mensen worden gerecht worden daarna als er woorden worden zijn die daar in die beken doorgeschreven zijn. Maar God zei dank dat daar een weg is hoe dat kan afgewerkt worden. En dat is wanneer we Jezus aannemen. Dan wordt hij al ons bezitten zijn vergeven. En hij heeft versproken dat wanneer we hem aannemen, dan worden onze zinden niet erwähnt worden aan jan dag. Die kunnen uitgelast worden door Jezus in bloed. O God, zij dank voor zo'n schöne radung. Maar dat is zo zo dat volken zijn Christen ook schuldig dat ze loset geschwieten hebben. Dat wordt ook plüderen genannt. Zo'n die zo'n studeren zei dan dat een gewöhnlicher mens zo bij 30.000 wiet brukt in één dag. Mij is zo'n mens niet duidelijk. Een dag wanneer ik er aan denk, dan moet ik toestonen dat jo, dat kan wel ik zo zijn. Ik weet van mensen die meer als dat reden. Den er moel is zo als een abgetrokken redmachine. En zeer veel mensen reden veel, zonder dat ze denken wat ze zeiden wel of herdemen dat ze dat zeiden. En zoals ik zei, er zijn christen die ook zo zijn. Me vroeg eenmaal een en een tjoik of hij niet kon dat nog vertalen wat een andere en een tjoik je doen had. Of hij niet kon dat nog vertalen, wens nog wat je pludert weer. Ik zei te hem, nee. Wist de Bijbel maakt dat klaar dat we niet schlecht het nog reden zullen van ons nober. Maar hij zei, hij wan dat zo weer. Weer dat dan niet in doen dat hij dat weer vertaalt? Ik vroeg hem of hij wil haar dat andere dat dan ook van hem doen kunnen. Dat wil hij even niet. Mensen zijn interessant. Die hebben vaak een interessante zoute. En ja, we zijn alle zo geneigd. Jacobus hier in zijn brief is meest zo als een onrechte en een hoog uitgeleerde school. En redt van deze probleem met de tong. En ja, dit probleem is niet bloos door, maakt de weltmensen. Dat is ook zeer rief, maakt Christen en Tjoike. Jacobus en zijn schrijven is een beetje zo als dat spreekboek. En hij heeft een deel te zeggen van hoe die tong zal gebruikt worden. En hoe die niet zal gebruikt worden. En wanneer we van dit reden, dan zullen we behouden dat Jacobus hier in grote ganse daarvan reed dat God ons geloven uitproeven deed. Hij proeft den geloven uit in meerdere verschillende wegen. We hebben al een deel van dat gezien, en nu zien we dat God ons geloven ook uitproeven deed met dat wat uit ons mond komt, of met de tong. Nu allem nog, weer dit woord dat zeer wichtig werd tot dem Jacobus, wil ze gaan door, zo meer ganz am Anfang, zit hij al in den 26. vers in dat eerste kapitel, wanneer meint dat hij religieus is, of behält zijn tong niet am toom, dan smert hij zichzelf aan, en zijn religieus zinnen is verjeefs. En dan hast ik behouden, jo, dat hij zegt dat we schwind zullen zinnen tom heren, of langzaam tom reden. Wils we 2 uren hebben, en God ons die je geeft heeft, zodat we 2 maal zoveel heren zullen als we reden, wil zij ons maar 1 maal je geeft heeft. Manchmal schijnt het zo ze goa maakt triste dat 1 je 2 mielen ha en er steht bloos 1. Daar zijn mens zonen die met een dubbele tong reden, zoals het in de Bijbel zegt, die reden 1 van ze met gewisse mensen toop zijn, en ganz wat andere van ze met andere mensen toop zijn. Also, wel we dit nu een beetje beter bechecken. Eindelijk is dat geen gevaar in de wereld dat zo gevaarlijk is als de menschen tong. Dat is veel gevaarlijker als zo'n dat ze in een kreeg deze dag brukken veel mensen en gebieden en zo wieder met 1 knal te vernichten. Daar is eindelijk ook niet zo wat als een tong te onzeker. Nu vroeg hadden we al gezegd dat het een wonder weer dat dem Biliam zijn ezel reden kon. En dan antwoord een en zei dat het nu in deze tijd een wonder weer dat die stel weer. Nog een heeft gezegd dat het een babytje 2 jaar neemt reden te leren en dan 50 tot 70 jaar leren stel te zijn. Dat is zo voorkomen dat wanneer

Een pinje als een Peter aan een kan. Dat is ook gezegd worden dat wanneer een zijn fout ook gelappen wordt, moet we toch zeer oppassen dat onze tong niet gelappen deed. En? Wer zijn tong am toom houdt, houdt zijn ziel am toom. Dit is het alle zeer wijs en ook zeer goed. En ik geloof wel ik, dat wanneer alles gedaan en gezegd is geworden, dan wordt wie matten tot een entschluss komen, dat de tong een zeer, zeer gevaarlijke denk is. Veel mensen reden ohne dat ze dat denken wat ze zeggen willen. En dat is ook zo in de gemeente. Wanneer een mal denkt aan hoeveel onheil er is passiert in een kerk, wil kerkje leden niet ihre tong kunnen en toom houden. Ik denk terug aan veel ervaringen die ik heb gehad van zo'n en mijn jaren als predje. Dat is zo dat wanneer een woord nog niet gezegd heeft, dan deed een harsche over de tong. Maar wanneer een dan gereed heeft, dan zijn die weer eenem zijn meester. Wanneer een dat gezegd heeft, dan is het te laat. Sogar zo'n als ik hier nu doe. Hoe een oppassen moet, wil eenem kan aanrecht verstaan worden, also moet een zeer klaar en duidelijk zijn, wanneer een wat zegt. En ik hoop, ik doe dat. Maar dat is bloos de ene ziet van de ganse zaak. De tong kan ook gebruikt worden zoveel goeds te doen. En we willen met al dit dat niet voorbij lappen laten. De tong kan wat zijn dat tot God zijn eer en heerlijkheid kan gebruikt worden.

En nu kom ik naar de tekst, Jacobus de derde kapitel, eerste vers. Mijn breda, de meeste van jullie zullen niet verzekerd leren te zijn, wil je weten dat die een later verantwoording hebben. Nu dat is zeer wichtig dat te zijn. Hij zegt hier dat leraars aan een

ekstra verantwoordelijkheid. En de oorzaak is dat de grote gevaar is dat de door valse leer verkomt. Aanrechter te onrechter. Mij bader dat zeggen dat er zoveel christen zijn in deze tijd die even schnapt zijn van valse leer. Vorken heeft dat met profetie te doen. Mensen hebben zich nog immer geïnteresseerd voor de profetie. Maar niet zoveel dat ze weten willen wat God daarvan zegt. Leven bloos wil mensen haar nog immer gewonderd wat de toekomst houdt voor ons mensen. Veel te vorken zijn zo'n mensen die zich vertiefen in profetie, zeer aanwissend in wat de Bijbel in grote ganse te zeggen heeft. Die willen bloos van ene lei heren, en de meeste tijd is dat profetie. En zo'n die zo'n dan reden, kunnen zeer dramatisch zijn, en oh jo, dat is wat mensen je felt. Ene lei, even wat ik me zeer vrij, is dat in de laatste tijden, zijn er een aantal steden waar mensen toekomen en heimen God zijn woord te studeren en die doen dan de Bijbel nemen en daar binnen forschen wat God te aan te zeggen heeft. Mij geveld zijn zeer en ik dank God daarvoor. Dat heeft zeer geveeld. Dat is zeer zo dat er dan ook zonen zijn die dan zo'n interesse waarnemen meer valse leer te verspreiden. Aber Gott sei Dank für Söhne, die wirklich Gott sein ganzes Wort und ihre Rechte donen und studieren donen. Und ja, da sind auch gute Zeuge, die flittig sind, Gott sein Wort zu predigen und ihre Rechte. Söhne, die eine falsche Lehre ausgeben, sind ja wenig stolz und pochen sich, dass sie die beste Lehrer sind in der Gemeinde. Vorken sind dort dann Söhne, die eine höhere Lehre anstalten, hoch ausgelehrt sind, zo'n scholen die God zijn woord aan zijn gezet heeft, en doen dem Heer Jezus niet eren als God zijn zijn, die de enige heiland is voor mensheid. Een prediker die vlietig is God zijn woord uit te geven, had gehoord van een jonge man, dem hij dat evangelium gegeven had, en die zich dan bekeerd had, deed nu anders prediker als hem weer geleerd worden. Hij weer een zeer stolte jonge man, schijnt, en een had gezegd dat wanneer een nou aan hartje deed met verstand, dan hield zich dat zo als wanneer de jonge man dacht dat hij de vierde weer en de drie eenje God had. Zeer stolt. Jo, de tong is een zeer wichtig ding en ons mensen. Zonen die zo stolt zijn en valse leer uitgeven, zeer dan dat wie predigers die nog God zien woord predigen en ongerechte doen, dat wie een beetje eenvoudig zijn en dat wie niet zeer gewitst zijn. En dat we leven zullen stil zijn. Aber vriend, ik zei die, zolang als God mij odem en verstand geeft, waar ik doen wat ik kan God zijn woord uit te geven, wil God heeft dat zeer klaar gemaakt, dat God zijn woord is voor immer bestedigd, niet bloos in deze wereld, aber ook in hemel en de eeuwigheid. Weetst u dat de eeuwigheid wordt regeerd worden, door God zijn woord? God zijn woord is in de eeuwigheid bestedigd. Aber waarde, God zijn woord predigen en ongerechte brengt zeer grote verantwoordelijkheid met zich. En ik weet dat van mijzelf. En neem die opgave niet en een leichter juist op. En zie nu wat hij zegt, de tweede vers in het derde kapitel. En veel weg doen we alle stolperen. Wanneer irgendwer nicht in seine Wert stolpert, der ist ein vollkommener Mann und kann sein ganzer Körper beherrschen. Jo, wir tun alle stolpern zu Tide, und da ist keiner, der sagen kann, dass er nicht manchmal stolpert in sein christliches Leben. Jakobus sagt, dass wann wer nicht stolpert, dann ist er ein vollkommener Mann, und dort meint, dass er abgewaschen ist in dem Herr Jesus Christus und ist nicht mehr ein Baby in Christus, zoals 1 Petrus 2, 1 dort beschrijft. Hij heeft God zijn woord aangenomen en heeft daardoor en zijn geloven en zijn verwantschap met de Heer gewassen. En dat is mij wichtig dat hij zegt dat wanneer een mens zijn tong hem toom houden kan, dan kan hij zijn ganse leven hem toom houden. Also moeten we behouden dat de tong eindelijk dat hoort is van ons dag voor dag leven wanneer we met anderen toop zijn. Wie mensen kennen onze gedanken derg weer weten laten. De tong is de register van ons leven.
De tong deed ons onderscheiden van de tierenwelt. Verschillende tieren en vogel en zo weer tjennen en je thuis maken, aber tjennen niet wat zei, die tjennen niet reden. En je vogel tjennen wat door je bracht worden, dat ze je wist het nou open tjennen dat mensen zei, aber dat neemt veel tijd en bemerken dat voor zich te brengen. Mensen tjennen ons volken dich aan zijn stem, zo goa. Ik zie dat volken en je worden, dat wanneer ik wem opvonden doe, en die dan antwoorden dat en ik aanvang te reden, dan weet die voets weer ik zie. En dat trotzdem dat we vielleicht veel honderden mensen tjennen, den ere stem wie einzeld tjennen worden. Manchmal doe ik proeven mijn stem te verstalen, om te zien of mijn vriend mij dan dag tjennen worden. En dat is interessant, hoe volken ik mijn stem niet genoeg ändern kan, dat die mijn stem niet dag tjennen worden. Mijn tong deed openbaren waar ik zie. Daar is wat interessant in de geschicht van Peter. Als hij door zich bij de fiend vier opwarmen deed, als Jezus gevangen genomen wordt. En dienstmerker zag hem door en hoorde hem reden en zei te hem dat hij, Peter, ook een van dem Jezus zijn jongen weer. Dan zijn reden bewijst dat hij van Galilea weer. Hij kon dat niet versterken. Wanneer hij ook proeft te verliezen dat hij met Jezus weer topje was. Jo, onze tong deed ons volken verroden. Dat laat anderen weten waar we zijn. Ik en mijn vrouw komen van Canada. En we zijn nu al bij 60 jaar in Amerika gewast. Aber sogar nu, nach zachter tijden weer, dat ik met van zest wil komen, wil mijn rede is anders als de Amerikanen rede. Interessant. De tong, onze rede, dat ook bewijzen en wonen rechtung aan zijn gedanken zijn. Dat wordt bewijzen of we angeleerd zijn of niet. Of we rein zijn en aan zijn gedanken of niet. Of we waarde geboren zijn of niet. Of we schuldig zijn of niet. En hij heeft gezegd dat wanneer al onze weer in de laatste maand weer opgesnakt worden, dan worden we die niet willen horen. En dat kan wel eens zo zijn. En nu wordt hij reden van hoe de tong ons ganse leven aanneemt. Derde vers. Wanneer we de pied en toom en moe laaien, zodat de ons je hartje matten, dan kan we er ganse lief lenken. Een pied is een halve grote tier, en dat kan eenem zeer veel schade aandoen, want dat wild wordt zijn. Dat weer doof, die zeed in de 39e psalm, de eerste vers, ik wil obacht geven op mijn weg dat ik niet met mijn tong zin gewoor. Ik wil mijn moel en toom houden während de godloze voor mij zijn. Mijn zoden zijn veel trister die dat ook zullen te hoort nemen. Daar is manchmal zoveel loze te schieten, maakt ze goed trister. Ik wonder manchmal, hoe de Heer dat jeet, wanneer hij dat heren moet. Wie vergeten toevoegen dat de Heer alles heet dat we zeiden. En weet ook krijgt wat in onze horte is. Ik wil ook de 9e vers lezen en de 32e psalm. Dat is wat het zegt. Ziet niet zo als een piet of een ezel, die geen verstand heeft, dem zijn moel moet hem toom en je bed geholen worden, dat die niet zo dicht bij komen. Dat je bed en een toom is maar klein, aber dat kan een ivrige piet dag toom houden, zodat het niet met alles weich raamt. Nu wordt Jacobus nog een ander bijspel brokken. Vierde vers. Check nu de grote scheep, die zo groot zijn en van sterke wind gedreven worden. Doch worden die gelenkt met een kleine roodle, waar immer de stierman dat handlenken wil. Jo, daar is een zeer kleine roodle, dat niet eenmaal te zijn is, dat zo'n grote schep heeft, en dag, dat is wat de stierman brukt, dat schep door hand te lenken, waar hij wil hebben dat het hand voor zal. En jouw sterke wind kan veel schade doen. En dag, dat kleine roodel, wordt dat schep in den rechte weg houden. Zo kan de tong eenem door hand nemen, waar een hand zal. De tong kan de richting van ons leven ändern. Veel hebben er levens verenigd, derg wat ze zeiden. Veel vroeger is er goede karakter, is verenigd, derg pluderie.
En dat is interessant, hoe zo'n pluderie spreken kan, zoals een willet vier. En dan heeft gezegd dat die tong veel gevaarlijker is, als een willet piet, maar dat weigerend. Wien en spiertes spelen daar ook vaak een rol, als mij zo. Wanneer mensen bedronken zijn, dan reden ze allerhand van nutslozen en maken veel trouble voor zichzelf. De tong wordt eindelijk meer verdampt in een schrift als spiertes. Het is interessant. God zegt in Spreuken 5, 16 en 17, dat maakt anderen, haast hij een tong, die leer je dat. Nu mag je dat nächste Mal, God is zeer in mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Poitasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroist Jint Hellenberg en Fidebrig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

0: nu ga ik je met Nettie. En Nettie, die des veel bij onze Vespa-show schoffen. Vertel ons mal een klein beetje van dat programma.
1: Wel, we reden im Mord mit some von unseren Studenten in Frühjahr und was sie bleiben deiden von den Klassen und was sie viel rechnen deiden. So, das erste Ding, was sie sehen, wir, dass sie die Klassen gleichen deiden. Sie können lernen, Englisch zu verstehen, zu reden, zu lesen und zu schreiben.
0: Und das sei ja wichtig, wenn eine Nähe ist hier in Kanada, nicht?
1: Das hat mit so vielen Dingen und einer kann so viel mehr tun, wenn einer die Sprache kann.
0: Und dort sind nicht mehr bloß Frühjahrsworte in ein Programm kommen, die können auch ihre kleine Kinder mitbringen, nicht so?
1: Ja, und wir haben Frühjahrsworte, wo nur die Kinder abpassen, den Tiet.
0: Und die Kinder dann alle in einer Stufe wählen, wie viele Kinder würden wir da ab einmal haben?
1: Wir haben zwei Stufen. Die Kinder wurden bei 2 Jahre alt, sind die an der kleinsten Stufe. Und dann die wurden zwischen 2 und 6 Jahre alt, sind die dann an der größten Stufe, weil sie können auch verschiedene Dinge lernen. Do.
0: Okay. En wat wordt zijn van wie denken aan de kleine kinderen, wat er dan in de vlecht al een beetje geraten zijn, wat wordt aan dat schijnste gaan, van die denken des aan de kleine kinderen, vlecht die wat er 2 bij 6 jaar oud zijn?
1: Die gleichen zeiden, du bent te spelen. Die kennen verschiedene dingen, samaries komen ze in en doen ze een ding en dan is de dag weer jet en leren ze verschiedene andere dingen. En je weinig zijn die al zeer moedig te nemen komen. Ze laten vierten maanden er de hand los en ran al nu er de klas. En ze schwinnen ze dan eerst de vrije kernleerende ben, dan vangt de tot aan schijn te gaan.
0: Dan zijn de arbeider ook al er vriend geworden, niet?
1: Ja.
0: Dat is immer zo schijn te zijn, wanneer de kinderen gisteren komen, die ran al er de klas, niet?
1: Ja, een grote vriendelijke gezichten.
0: Ja, goed. En wanneer we denken aan de vrijers wat er dan komt, den tijd wat de kinderen dan in ihre klas zijn, wat doen de mamas dan?
1: Die zijn in ihre klas en doen verschillende leren. Niet bloos Engels te lezen en schrijven en reden, maar eenzijdig leren we in eten en wou je zonder het eten te merken en te kijken bij een stoer. Alle soorten dingen, wat immer er opkomt dat in leven, daarvan leren ze.
0: Wanneer ze eerst hier zijn, dan moeten ze alles fresh leren. Veel, niet? Dus eten merken en alles is anders hier. Als het in vlecht in Mexico, of in Paraguay, of in Bolivia, dan je was moet zijn.
1: Dat is anders. En bijzonder, wanneer ze dat niet kunnen lezen, wat er alles ben is, dan moeten ze zich zeer omwaren.
0: Kost aan zijn, wanneer je zegt eerst, je hadden de een beetje gevraagd. Wat antwoord dan je door mijn programma? En wat vragen ze zich over? Wat zijn de vrijers, wat de gewassen, wat ze door je leert aan, of wat aan dat beste, wat aan helpen dat, of vielleicht wat aan dat beste je?
1: Ze gelijken ze te leren, maar ik geloof dat je dat ook zeer schijnt met andere vrijers te hopen te zijn. Er zijn dat vrijers wat te komen doen, en dan kan ze een dat nieuwe vriend merken en verken. Maar die ook te hopen komen nu de school, dus van de school is sterk, dan gaan ze nieuwe vriend gemerkt en dan voelen ze zich niet zo alleen.
0: Van een nee is in een land en het is zo anders als van een in een dorp woont. Hier kunnen ze vielleicht gleich met de nieuwe reden. En wanneer ze naar een programma komen, dan treffen ze andere vrienden, wat ook plotdeutsch zijn. En dan kunnen ze zich eens met wem vertalen en steden bloß proeven met de hangwoord te wezen, niet?
1: Ja, en ze zijn gewoonlijk dat er dat veel dat ze moedje zijn, dat ze dollar hoepening hebben voor leven. Wanneer ze hier ganz allein zijn, dat ze allein feilen, dan is dat een Deutsch wander. Maar wanneer ze dan een vriend hebben en wesse dingen leren, dan is het zo veel leichter hier moedig te zijn.
0: En ik geloof, die zegt ook nog, einzige dingen wat ze zich leren, dat is, wanneer ze, vielleicht zijn ze er voor een jaar, een paar jaar geweest, wat worden einzige van die vrijers dan zijn, wat aan je helpen heeft?
1: Wel, vele die leren dat te voren zelfs. Ze kunnen hier zelfs drivers merken en voren. Ze kunnen vielleicht alleen een dokter voren. Ze kunnen voren een stuur aankijken wat je aanvallen deed. En ze leren dat te kennen, kijken wat dat is. So, er zijn vele dingen. Moet ik brief lezen, wanneer je een brief krijgt en niet weet wat dat is. Maar dan leren ze dat kennen wat dat alles is.
0: Dat helpt hem zeer, niet?
1: Ja.
0: En we hebben ook nog een programma voor frühest mit Kindern, die noch nicht geboren sind, nicht?
1: Mhm. In dort Programm, sie können der Ernst und Tiet nennen kommen in dort Programm, euer dort Baby ist. En dan wachten een paar maanden nadat dat baby geboren is. En we helpen met vele dingen. Ze is morgen een dokter voor. En die de hand vieren en verantreden en zo'n dingen. So, wat immer er opkomt, dat die tijd, die helpen we met.
0: En dat er in de vrije zijn.
1: Ik geloof in dat als het zij helpvol wil, dan brengen die hermanen vielleicht niet de tijd opnemen van de arbeid. Zo'n appointments te voeren. En zij kan dan ook een beetje beter wou dat hier alle deed. Dat is anders als in Mexico, of Bolivia, of Paraguay. En dan is hier weer wat en kan helpen met dat alle.
0: Zij goed. Is er nog één veranderd wat die woord wel met doen? Ah ja, wie sluiten dan?
1: Ik geloof dat een zeer goed programma voor vrijers en ik wil toeroeren van vrijers geloven dat zij willen wel een koem, dan bloos met ons reden door Eva.
0: Veel meer dank, Nettie.
1: Bedankt.
2: Dank zijn Anna, Agatha en Nettie. Levert u haar hier wist je dat we nu ook in Straffordville een second hand stoel opgesteld hebben? Susie Neustater is de janja wem je in Straffordville im stoel trafen. Ze is een schaft getoonte en wordt welig met je reden, wann je du im stoel nen kom. Wann je in Straffordville onkom, aber ook wo dat Fleischpair-restaurant in de kleine dokterkliniek is, du aber ook is ook dat stoel, wo de 38 hoog was, met de 19 hoog was, even kreetst. Ik kauf me door een donkere zonnebril voor $2. De je felt me unbedingt zeer, wanneer zo'n dag heute deeljeft en einer im fortig wel wo handvorn. Susie hängt door jeder dag ook kleider op en leicht nog wat voor dat huis op de banken. Wann je door dich bewoon, goed wel ik door nen en bekikken de zaken in Straffordville. Vielleicht fing je een fijne hout, show oder kleider wat je kracht post en makkelijk is.

De geschiedenis van daar, de tweeënje woos. De familie Rampels woont in een grote stad. Eines doos om zin en hadden ze zich vergenomen in de stad te voren op een bezoek Antwerpen. Lies en hen durfde ook met. Die waren ganz tevreden met. Als ze op een bezoek aankomen, wat zagen ze daar? Zoveel stenden stonden daar en de handlers verkochten verschillende zaken. Weer veel nieuwe zaken, aber veel handlers verkocht ook alle over zeer wertvolle zaken. Tante Rampelsche houdt wat veer. Zij wil zich ditmaal aanbedeend een schmakke woest hebben. Zij jent van een stand naar de andere en betekent zich alle zaken. Met eenmaal zag ze een handler, die verkocht woese. Aber die zaken werkelijk schmak, een schmakke wie de andere. Zij tijd en zag ze een gevaller besonders. Dan ruipt ze ihre Tienje aan ihre Mann en vrouw bedien. Wou je veldje desse woos? Ober de geval allem. Onkel Rampel handelt nog een beetje den Priesne onje en dan kaufte ze desse woos. Tante Rampel sche wie ganz glättlich. Nu komen ze ne huis en het eerste wat Tante Rampel sche deed, ze jent in de grootsto en staal de woos op een kemuid. Dan dreht ze zich om naar ihre Tienje en ziet ganz ernst. Tienja, deze woos heeft zeer die je kostet, bitte, voortuinig aan. De Tienja zette nog eenmaal op een woos en raamde schwind naar buiten en speelde.

Daar kwam ook Heinrich van de Schuil naar huis, opdat zij wil met hem ook niet reden. Hier nu kwamen mama en papa van de arbeid. Bij Lise sluit het hart veel schwender. Opa liet nu is mama daar. Wenn ze nu in de gruid stoeit, dan zet ze de woos. Bestemd wat ze dit zijn, dat de woos kapot geschlagen wie. Wel ohne beim Boden zag man nach dem Rest. En als ze zo dacht, werkelijk, heet ze mama's aufgeregte Stem. Tienja, nu komt nog schwend hier. Wer weet dat? Wer heeft de woos kapot geschlagen en nu nog zo tuipiet leeft? Heinrich, wist u dat? Heinrich zegt voorts nee, het weet dat niet. En Lise überlaat zich niet lang en gaf ook een antwoord. Het weet het ook niet. Aber dan schämt ze zich voor ihre antwoord. Mama jen gauw stel uit de stoor uit en dient in de tijd een muik onkast voor dich. Dan ruip de papa allem tom onkast eten. Alle komen in de tijd nennen, de laft in de tijd wel gans dit. Tjena houdt miteinander wat te reden. Dan fangt de papa aan. Tjena, het wens mij vandoor dat je het schön überlaaien en de waarheid zaaien. Weet je, God zegt in de Bibel dat we niet leeën zullen. Heinrich, wist u dat werkelijk niet? Heinrich kwam op de troon. Het weet het werkelijk niet. Het weet vandoor niet mol in de gruid stoeien wezen. Lise jent het gans slecht. Nu dachten ze het nog op Heinrich en zij weet het toch. Waarom had ze niet van Anfang an de waarheid gezegd? Aber dan hield ze het niet meer alleen uit. Fang an te schluchzen en ziet de waarheid. Jo, het heb je niet aangelogen. Dit wie het. Aber het wilde het niet. Het wil einfach de woos aantieten. En dan nam het in de hand. En leidt hij vallen. Dan wil het ook voetstuip leven. Aber het wilde het niet. En er komen de tronen. De papa zei daar ganz ernst aan. En dan fing hij aan te reden. Lise, weet je wat? Dat je de woos kapot geschlagen hast. Is niet schlimm. In de woos kan man water typen. Aber met die lee hast du vandaar de ganze familie durcheinander gebracht. Een lee, dat maakt de gemeenschap ganz kapot. Manchmal meint man, het is ganz einfach, een probleem uit de weg te gaan en einem te beleeën. Aber dat stimmt niet. Met de lee fangen de problemen eerst aan. Na weet je wat, dat is zeer schön, dat je vandaar de muid houdt.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrijer, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

Aie wie van dool ei nie het leid te leren, wel wie nog eenmaal dood zijn, je wordt wie vee het moe leren. Alles nun was ihr wollt, dat uit die leute tun sollen, das tut ihnen auch.

Wanneer je vragen over dit programma hebben, darf je ons hier op deze adres schrijven. Onze adres is Komtje 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Wanneer het einfacher is, je radiostation over van Antwerpen of Duits te schrijven, dan doet dat. Wie mochte jere van Junt hieren? En nu nog op ware hieren van Junt Tante Helen.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn in bijstand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te heren. Dat is ons een vrij dat we gunt met dit programma zo deinen doen. En zo mocht ik gunt ook van harten aanloden, ons te bezekenen aan onze Gottesdienste, die om zondag Samarius klok 9, met zondagschool en klok 10 de Hauptgottesdienst en nächstet in ook een Campo 22 Blumen Uhrt stattfingen. Soll jemand interessiert sein, für CDs mit Leider oder auch Botschaften, die sind bei uns zu haben.

We hopen dat je het vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem groot en zeer in je was is. Nu verafscheid we ons vader van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma deze zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending of de irgendeine andere van onze zendingen hebben, schreef ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich en maken ons moed diesen Dienstag true wieder te maken. Je hebben ons ook weitergelaten dat je voor ons beden. En wie danken jullie van ganzem Herzen dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat God met jullie. Wat jullie samen een week waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en dat brood van het leven van deel is uit Lukas 19 feier, voor het zegt. Zo raand hij voorop en stieg op een muurbeerboomnap om te zijnen, wils daar zal hij voorbijkomen. Als ik hier zag dat de mensen hem niet wilden ruim geven omdat hij Jezus zijnen kon, zag hij een andere weg. Zal hij op laat zijn verlangen bloos te ontzien schmieden? Nee, op een gar niet. Zijn verlangen weer veel te groot. Maar eenmaal zag hij door een muurbeerboom en dan kwam hem een jedij aan. Hij dacht bij zich, wenn ik door op den boom zetten word, kon ik Jezus klaar zijn man hij hier voorbijkomt. Daar kon dan ook keiner aan hem stich staan. Nu moest hij bloß zijn als hij nog verstand een boom te klautern, zoals hij had als hij een kleiner jong weer. Hij verzacht voor en werkelijk genoeg, verstand hij dat nog. Dat duurde hem ook niet lang, wat hij door op een awesome boom zetten deed. Hij bucht de aster te zien, zodat hij de gas klaar zijn kon. Waar waren de mensen even arm gespart en gelacht hebben? Einer kon zich verstellen, wat ze van arm waren gezegd hebben. Hast du mal van een taxcollectorboom gehört? Kijk, daar is einer. Op den boom was een taxcollector. Wat denkst du davon? Wenn de mensen arm ook spotten en uitlachen deden, ze keers weer dat een daunt. Hij dacht bij zich, daar ween lacht man. Ik weet wat ik wil. Er lachen en spotten hield hem niet terug. Hij zei bloos te zichzelf, nu wordt mijn verlangen erveld worden. Laat aan alle zijn wat ze willen, aber ik wil Jezus zijn. Wat ze keers ervoren deed, passiert van deel in onze wereld en omgeenden veelmal ook. Wenn du oprechtig Jezus zekend ist, kost erwarten, dat mensen die uitlachen en spotten worden. Dat is zeer treurig, aber waar. Wie wonen in een land wat zich een christelijk land nennt en waar er veel christelijke kerken zijn, aber wenn du op ernst een verlangen hast, Jezus navolgen, kost oprechnen, dat mensen die uitlachen en spotten worden. Dat passiert meest ohne Utnung. Veelmal is dat wat klinet, wat zo'n vervolging brengt. Einmal is bloß, wenn einer nur kijkt voor het nieuw uurzak, dat ze einem uitlachen. Ze lachen en zijn, kijk je mal, die leeft werkelijk nog aan zand. Einmal loten ze zonen die nu kijkt voor een dag, aber wenn die de Bibel stond voor, dan spotten ze aan. Ze behandelen aan als wenn ze niet ganz klug oder einsichtig zijn. Sicher, dat is niet leicht zo'n vervolging in je nemen. Veel mensen gruwelen zich wanneer ze daaraan denken, oder sonst zijn. Ze willen zich ook niet ruut te stoppen en voor Jezus te zeggen. Ze weten zeer goed dat ze hun leven ändern zullen, aber ze fürchten zich zo voor zo'n vervolging, dat ze zich gar niet dat willen. Wanneer deine Einstellung nicht ein don't wat dat kost is, wirst du Jezus ook niet zijn. Zacchaeus had zo'n Einstellung en hij kreeg Jezus te zijn. Wordt de furcht voor mensen die terughouden? Is voor Jezus en bed lieden werkelijk zo wat slemmer? Is wat de Heiland voor ons gedaan heeft niet weer en bed voor arm te lieden? Mensen spiegelen op arm en lasten arm en wie worden ons schemen voor arm in te staan? We zullen ons op laatst niet God zijn kinderen nennen, wanneer wir ons met arm schemen. Wel we voor arm in staan, een don't wat het kost.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa toep gekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verliefd dat hij hem jemals gechant had, een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mankt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijfrode rock. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd en vandaar is hij de ganse verste van alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en die krieg is scheef wat sind gevoren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trubbel in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aanboren. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kun je niet betonen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

baptism fast. Alle Zeitungen brächte ihre Arm und schriebe seine Nome. Und nu is hij een gemokte man. In London, in England, dan mokte hij een grote architectbureau op. En hij friet een ritje vrouw. Hij heeft alles wat hij zich wensen kon. Doch in zijn leven heeft het een ganz donkere geheimnis, van die mal zijn vrouw wat weet. Emma, wanneer het hoofd wordt, is hij verschwongen. En dan reist hij naar deze brug. En wanneer de nacht dan de storm toopt en de regen putscht, dan staat hij in een regenmantel omgenomen buiten op een brug en heeft angst. Hij speert het, wo de storm aan deze brug past nona draait. En Emma war daar reden dat is. Of deze past ook werkelijk stort genoeg gemaakt worden zijn, of hij den winddruk ook uithouden worden, of hij dat rechtig berekend heeft. En wanneer dan de storms voorbij zijn, dan is hij van London. En dan is hij waar de grote man die in het gezelschaftelijke leven in de stad een ganz bedienende rol speelt. En China moet hem aan, dat hij hem grond eindelijk een geheime vorst heeft. Is de brug rechtig gebeurd? En is hij werkelijk stort genoeg gebeurd? Deze tweelende vragen zijn dat donkere geheimnis in zijn leven. En de schrijver maakt uit, de schrift dan weer, wo de ingenieur dan in een furchtbare stormnacht, waar de angstvol op zijn brug staat, in de beobacht. En dan zit er, wo een zug op een brug voort. En hij zit nog de hingerlichter. Doch dan plötzlich zijn ze waas, in de storm de toopt verstellig. En dan weiter. Nu is de zug raufgevallen en dat tobende water gestürzt. En de brug is in een meer twee gebroken. Als ik deze geschicht als jonger jong ten eerste moe las, dan ging mij zo heimlich de gedanke des im kop. Is dat niet de geschicht van een jeden mens? We bouwen alle aan de brug van ons leven. En af en toe, wanneer we dan moe een schlopeloze nacht hebben, oder wanneer ons ergens wat zeer beweegt en we angst hebben, heb ik de brug van mijn leven eindelijk rechtig gebouwd? Wordt ze den storm van leven werkelijk uithouden of standhouden tjenen? En dan weet wie ganz genau, dat stemt niet ganz. De brug van ons leven is niet ganz in ordning. En dat is dat eerste, wat het junt wiezen mocht. Dat stemt niet ganz. Als prediger in een grootstad heb ik veel mensen dan gevraagd, zeg mal, is je leven ganz in Ordnung? En dan heb je nog keinen getroffen, die dan zegt, ganz in Ordnung. Dan zegt hij, nee, dat moet veel anders zijn. Ik kan natuurlijk niet zeggen, wo begint de schwache Punkt in je levensbrug is. Maar je weet dat alle zelfs ganz genau, dat moet veel anders zijn. Jo, en dan af en toe, dan voert man dan den Versatz, ich will mich ändern. Ich will mich ab dem in dem Gebiet betere. Glaub je wirklich, dass ein Mensch sich ändern kann? Nee, ein Mensch kann sich im Grund selbst nicht ändern. Die Bibel sagt das auch ganz brutal. Kann auch ein Neger seine Hautfarbe ändern? Oder kann ein Jaguar seine Plage am Fall ändern? So wenig zählen die auch mal gute Töne, die je bei sie sind. Die Welt ist voll mit moralischen Reden, moralischen Versätzen, aber das kann sich kein Mensch selbst ändern. En dat is een hoorde woord. Volgens ze ik met mensen topen, dan speer ik dat, en wanneer ik dan vraag, je weet ik je nou dat de breed in jouw leven niet ganz in Ordnung is. En dan vragen ze, jo, aber wat zullen we dan doen? We kunnen ons toch niet ändern? Zo is het. De Ankäufer, die kan toch niet een reinend hoort zichzelf geven. En de Lehner kan toch niet woord zijn. En de Selbstsicher kan toch niet plötzlich selbstlos zijn. Hij kan wel een beetje leuw heichelen. Aber hij blijft genauso selbstsüchtig als vorher. In de Unirlia kann sich nicht selbst ehrlich machen. Aber Gott kann dort wiese, wo bei uns das Problem ist. Und nu bringt die Bibel eine andere Hürde über eine ganz wichtige Botschaft. Sie sagt, der Leben ja Gott hat einen eine Welt geschickt, die uns in uns ganzes Leben ändern kann. Und dort ist der Herr Jesus Christus.

Goeie Marius. Wie jij die dat? Hast je die dat vandaag al gevraagd? Hast je dat dan ook al beantwoord? Dat gaf je een spreekwoord dat heet man zal dem dag niet ver dem oven loven. Maar man kan je met van dat baas te uitgaan en dan met die aanstelling verzet je daar hem dag te gaan. Nee? En dat wens ik dat je dat kost. Die gereist hier Christoph en dat program Tim Koffer en Mate. Dat heet hier dan dat ik een bit met die tips aan wel. Ik wil hier te die reden. En die kost dan even dem tijd dan die koffer en mate drinken. En wanneer het water dat te laat, vielleicht nog te reden. Dat wordt dat van der waarschijnlijk nog de gelegenheid geven. Dat zal hier in deze gegend opwarmen bij 30 graden. En makkelijk worden bij 17 graden Celsius. Ja, dat is ons winter hier te tijd. We zijn ganz op vol in winterbanen. En van der wordt nog 80% chance hier te verregen. So, ik zie euch unbedingt ontevreden over ons winter. Die temperaturen, die lote sich genoeg, wat mal so sei. Van der is donderdag, de 6. August 2026. En wann ik dat nog niet had, all de plotische mensen en jeder einen, welkom hier. En dat nächste, hör ich wie mal nur in Leute.

Dankeschön, dat ik die hier treffen durf. Dankeschön voor deine Gegenwoord hier in diesem Programm. Ik wens die een schönen Tag. Abwarten hier.

an jan dag. De tjenne uitgelaascht worden der Jezus in bloed. O Gott sie dank, für so eine schöne Radung. Aber dat is so scho, dat Volken sind Christen ook schuldig, dat sie loset geschwieter habe. Dat wordt ook Plüder genannt. Sonne die Sohn studiere, sei dann, dat ein gewöhnlicher Mensch so wie 30.000 Wirt brückt an ein Dach. Mir ist ein Mensch nicht deutlich. Ein Dach, wann ich daran denke, dann mag ich tauschtunen, dat jo, dat kann, weil ich so sehne. Ich weet von Menschen, die mehr als dat reden. Den er muhl als so aus een abgetrockene Redmaschine. Und sehr viel Menschen reden viel, ohne dat sie durchdenken, wat sie sei, wel of her dem, dat sie dat sei. Und so als ich seh, da sind Christen, die auch so sind. Mich vroeg einmal einer in eine Church, of hij nicht kon dort noch vertalen, wat ein anderer in eine Church gedonen had. Of hij nicht kon dort noch vertalen, wenn's noch wat geplüdert wär. Ich seh zu ihm, nee. Wist die Bibel macht dort klar, dat wir nicht schleichtet, nur rede Seele von uns Nober. Aber hij seh, ey, wann dat so wär, wie dat dann nicht in Don't, dat hij dort wieder vertalt? Ich vroeg ihm, of hij wil haar dat andere dort dann ook van ihm doen kunnen. Dat wil hij eben nicht. Menschen sind interessant. Die haben vaak een interessante zote. En jo, wie sind alle zo geneigt. Jacobus hier in zijn brief is meest zo als een ongerechte en een hoog uitgeleerde school. En redt van deze probleem met de tong. En jo, die probleem is niet bloos door, maakt die weltmenschen. Dat is ook zeer rief, maakt Christen en Tjorke. Jacobus en zijn schrijven is een beetje zo als dat spreekboek. En hij heeft een deel te zeggen van hoe die tong zal gebruikt worden en hoe die niet zal gebruikt worden. En wanneer we van dit reden, dan zullen we behouden dat Jacobus hier in grote ganse daarvan reed dat God ons geloven uitproeven deed. Hij proeft den geloven uit in meerdere verschillende wegen. We hebben al een deel van dat gezien, en nu zien we dat God ons geloven ook uitproeven deed met dat wat uit ons muil komt, of met de tong. Nu allem nog, weer dit woord dat zeer wichtig werd voor dem Jacobus, wil ze gaan door, zo meer ganz am Anfang, ziet hij al in den 26. vers in dat eerste kapitel, wanneer wer meint dat hij religieus is, of behält zijn tong niet im toom, dan schmeert hij zichzelf aan. En zijn religieus zinnen is voor Jezus. En dan haast ik behouden, jo, dat hij zegt dat we schwind zullen zijn om heren, maar langzaam om reden. Wils we 2 uren hebben, en God ons die gegeven heeft, zodat we 2 maal zoveel heren zullen als we reden, wils hij ons maar 1 maal gegeven heeft. Manchmal schijnt dat zo ze goa maakt triste dat 1 je 2 mielen ha en er steht bloos 1. Daar zijn mens zonen die met een dubbele tong reden, zoals het in de Bibel zegt. Die reden 1 wanneer ze met gewisse mensen taub zijn en ganz wat andere wanneer ze met andere mensen taub zijn. Also, wel we dit nu een beetje beter bechecken. Eindelijk is dat geen gewehr in de wereld dat zo gefährlich is als die mensen tong. Dat is veel gefährlicher als zo'n dat ze in een krieg deze dag brukken veel mensen in gebieden en zo wieder met 1 knal te vernichten. Daar is eindelijk ook niet zo wat als een tong te onzeker. Nu vroeg hadden we al gezegd dat het een wonder weer dat dem Biliam zijn ezel reden kon. En dan antwoord een en zei dat het nu in deze tijd een wonder weer dat die stel weeren. Nach einer haft gezegd dat het een beetje 2 jaar neemt reden te leren en dan 50 tot 70 jaar leren stel te zijn. Dat is zo voorken dat wanneer een mens zijn muil opmaakt wat te zeggen, dat hem dat dan in trouble brengt. Dat is interessant dat een mens veel trouble aanreden kan voor zichzelf en anderen met wat hij zegt. Maar kan ook veel goud stonen, wanneer hij dat recht het zegt. En dat is bijzonder zo, wanneer we onze tong brukken, anderen met te helpen, reed te zijn, niet bloos naar hemel te komen, maar ook dat ze in dit leven kennen en er geloven wat ze. Een heeft gezegd dat ze gewoon een vis wordt niet in trouble en in je rode, wanneer hij zijn muil toe hield. Ik las ook een stoot trig en kort het gedicht,
en ik word het even zaten zoals dit. Wanneer die lippen bewoorden west van aanrechter te zijn, dan zijn er vijf dingen die du beobachten moet. To wem du redst, van wem du redst, en woe, en wanneer, en woe. Maar zo dat is goede rood. Dat is al in verschillende sproken even zat worden, en dat is mogelijk dat ze mee in jede nation door wordt wegen te zeggen heeft. Een christelijke schrijver zegt, de tong ohne een knorke, zo klein en zwak, kan verzwatschen en doodmaken, de tong dat een ratere herd vernichten, als dat schwiert. Een Perser spreekwoord zegt, je länger die tong, je charter dat leven. Nach eine sagt, dat wie matte abhosse, dat onze tong nicht ans kap aufschnieden deed. De tong kan een schorpet woord rutbrengen pinje, als een peert rane kan. Dat is ook gezegd worden, dat wann einem zijn fout ook lappen wordt, mat wie doch zeer abhosse, dat onze tong nicht lappen deed. En? Wer zijn tong am toom hält, hält zijn zeel am toom. Dit is het alle zeer wijs en ook zeer goed. En ik leef wel ik, dat wanneer alles je doet en je zegt als je wordt, dan wordt wie matten tot een entschluss komen dat de tong een zeer, zeer gevaarlijke denk is. Veel mensen reden ohne dat ze dat denken wat ze zeer willen. En dat is ook zo in de gemeente. Wanneer een mol denkt aan hoeveel onheil er is passiert, en een kerk wil kerkje leden niet er een tong kunnen en toom houden. Ik denk terug aan veel ervaringen die ik heb gehad van zo'n en mijn jaren als predje. Dat is zo dat wanneer een woord nog niet gezegd heeft, dan deed een harsje over de tong. Maar wanneer een dan gereed heeft, dan zijn die weer een zijn meester. Wanneer een dat gezegd heeft, dan is het te laat. Sogar zond als ik hier nu doe. Woe een apostel mat, wils eenem kan aanrecht verstonen worden, also mat een zeer klaar en duidelijk zijn, wanneer een wat zegt. En ik hoop, ik doe dat. Maar dat is bloos de ene zijde van de ganze zaak. De tong kan ook gebruikt worden zoveel goeds te doen. En we willen met al dit dat niet voorbij lopen laten. De tong kan wat zijn dat tot God zijn eer en heerlijkheid kan gebruikt worden.

En nu kom ik naar den tekst, Jacobus de derde kapitel, eerste vers. Mijne breda, de meeste van jullie zullen niet verzekeren leren te zijn, wils je weten dat de later verantwoording hebben. Nu dat is zeer wichtig dat te zijn. Hij zegt hier dat leraars hun later verantwoordelijk zijn. En de oorzaak is dat de grote gevaar is dat de door valse leer verkomt, aanrechter te onrechter. Mij bordert dat zeer dat er zoveel christen zijn in deze tijd die even snapt zijn van valse leer. Vorken heeft dat met profetie te doen. Mensen hebben zich nog immer geïnteresseerd voor de profetie, maar niet zoveel dat ze weten willen wat God daarvan zegt. Leven bloos wils mensen haar nog immer gewonderd wat de toekomst hält voor ons mensen. Veel te vorken zijn zo'n mensen die zich vertiefen in profetie, zeer aanwissend in wat de Bijbel in grote ganse te zeggen heeft. Die willen bloos van ene lei heren, en de meeste tijd is dat profetie. En zo'n die zo'n dan reden, kunnen zeer dramatisch zijn, en oh jo, dat is wat mensen je velt. Ene lei, even wat ik mij zeer vrij, is dat in de laatste tijden, zijn er een nadeel steden waar mensen toekomen en heimen God zijn woord te studeren en die doen dan de Bijbel nemen en daar binnen forschen wat God te aan te zeggen heeft. Mij gefällt zo'n zeer en ik dank God daarvoor. Dat heeft zeer gefehlt. Dat is zeer zo dat er dan ook zonen zijn die dan zo'n interesse waarnemen meer valse leer te verspreiden. Aber Gott sei Dank für Söhne, die wirklich Gott sein ganzes Wort und ihr Rechte donen und studieren donen. Und ja, da sind auch gute Zeuge, die flittig sind, Gott sein Wort zu predigen und ihr Rechte. Söhne, die eine falsche Lehre ausgeben, sind ja wenig stolz und pochen sich, dass sie die beste Lehrer sind in der Gemeinde. Vorken sind dort dann Söhne, die in höchere Lehranstalten hoch ausgelehrt sind, zo'n scholen die God zijn woord aan zijn gezet heeft, en doen dem Heer Jezus niet eer als God zijn zijn, die de enige heiland is voor mensheid. Een prediker die vlietig is God zijn woord uit te geven, had gehoord van een jonge man, dem hij dat evangelium gegeven had, en die zich dan bekeerd had, deed nu anders prediker als aan wie geleerd worden. Hij was een zeer stolte jonge man, schijnt, en einer had gezegd dat wanneer einer nou am hartje deed met verstand, dan hield zich dat zo als wanneer de jonge man dacht dat hij de vierde weer en de drie eenje God had. Zeer stolt. Jo, de tong is een zeer wichtig ding en ons mensen. Zonen die zo stolt zijn en valse leer uitgeven, zeer dan dat wie predigers die nog God zien woord predigen en onrecht te doen, dat wie een beetje eenvoudig zijn en dat wie niet zeer gewitst zijn. En dat we leven zullen stil zijn. Aber vriend, ik zei die, zolang als God mij adem en verstand heeft, waar ik doen wat ik kan God zijn woord uit te geven, wils God heeft dat zeer klaar gemaakt, dat God zijn woord is voor immer bestedigd, niet bloos in deze wereld, aber ook in hemel en de eeuwigheid. Weetst u dat de eeuwigheid wordt regeerd worden, door God zijn woord? God zijn woord is in de eeuwigheid bestedigd. Aber waarde, God zijn woord predigen en onrechte brengt zeer grote verantwoordelijkheid met zich. En ik weet dat van mijzelf. En neem die opgave niet en een leichte juist op. En zie nu wat hij zegt, de tweede vers in het derde kapitel. En veel weg doen we alle stolperen. Wanneer iemand niet en zijn woord stolpert, die is een volkomen man en kan zijn ganse charpe beheersen. Jo, we doen alle stolperen te tijden, en daar is China die zeggen kan dat hij niet manchmal stolpert in zijn christelijke leven. Jacobus zegt dat wanneer hij niet stolpert, dan is hij een volkomen man, en dat meent dat hij opgewassen is in de Heer Jezus Christus en is niet meer een baby in Christus, zoals 1 Petrus 2, 1 dat beschrijft. Hij heeft God zijn woord aangenomen en heeft daardoor en zijn geloven en zijn verwantschap met hem Heer gewassen. En dat is mij wichtig dat hij zegt dat wanneer een mens zijn tong
am tom hola kon, dan kon hij zijn gans het leven am tom hola. Als we met wie behouden dat die tong eindelijk dat hoort is van ons dag voor dag leven waar we met andere toep zijn. Wie mensen kennen onze gedanken derg weer weten laten. De tong is de register van ons leven. De tong deed ons onderscheiden van de tierenwelt. Verschillende tieren en vegel en zo weer kennen en je thuis maken, maar kennen niet wat zij, die kennen niet reden. En je vegel kennen wat door je gebracht worden, dat ze je wist het nou open kennen dat mensen zeiden, maar dat neemt veel tijd en bemerkt je dat voor zich te brengen. Mensen kennen ons volken door onze stem, zo goa. Ik zie dat volken en je worden, dat wanneer ik wem opvonden doe, en die dan antwoorden dat en ik aanvang te reden, dan weet die voorts weer ik zie. En dat trotzdem dat we vielleicht veel honderden mensen kennen, den er stem wie einzeld kennen worden. Manchmal doe ik proeven mijn stem te verstalen, om te zien of mijn vriend mij dan dag kennen worden. En dat is interessant, hoe vaak ik mijn stem niet genoeg ändern kan, dat die mijn stem niet dag kennen worden. Mijn tong deed op een boren weer ik zie. Daar is wat interessant in de geschicht van Peter. Als hij door zich bij de fiend vier opwarmen deed, als Jezus gevangen genomen wordt. En dienstmerker zag hem door en hoorde hem reden en zei te hem dat hij, Peter, ook een van dem Jezus zijn jongen weer, dan zijn reden bewijst dat hij van Galilea weer. Hij kon dat niet versterken. Wanneer hij ook proeft te verliezen dat hij met Jezus weer topje was. Jo, onze tong deed ons volken verrode. Dat laat anderen weten waar we zijn. Ik en mijn vrouw komen van Canada. En we zijn nu al bij 60 jaar in Amerika geweest. Maar ze gaan nu nog zacht tot die weer dat ik met van 6 wil komen, wil mijn reed is anders als de Amerikanen reden. Interessant. De tong, onze reed, deed ook bewijzen en wonen richting onze gedanken zijn. Dat wordt bewijzen of we annuleerd zijn of niet. Of we rein zijn in onze gedanken of niet. Of we waarde geboren zijn of niet. Of we schuldig zijn of niet. En dan heeft gezegd dat wanneer al onze weer in de laatste maand weer opgesnakt worden, dan worden we die niet willen horen. En dat kan wel eens zo zijn. En nu wordt hij reden van hoe de tong ons gans het leven aanneemt. Derde vers. Wanneer we de pied en toom en moe leiden, zodat de ons je hartje matten, dan kan we er gans het lief lenken. Een pied is een halve grote tier, en dat kan eenem zeer veel schade aandoen, want dat wild wordt zijn. Dat weer doof, die zeed in de 39e psalm, de eerste vers, ik wil obacht geven op mijn wee, dat ik niet met mijn tong zinje woor. Ik wil mijn moel en toom houden, während de godloze voor mij zijn. Mij is zo, daar zijn veel triste die dat ook zullen te hoort nemen. Daar is manchmal zoveel loze te schieten, maakt ze goed triste. Ik wonder manchmal, hoe dem Heer dat jeet, wanneer hij dat heren moet. Wie vergeten toevoegen dat de Heer alles heet, dat we zeiden. En weet ook krijgt wat in onze horte is. Ik wil ook de 9e vers lezen en de 32e psalm. Dat is wat het zegt. Ziet niet zo als een piet of een ezel, die geen verstand heeft, dem zijn moel moet hem toom en je bed geholen worden, dat die niet zo dicht bij komen. Dat je bed en een toom is maar klein, maar dat kan een ivrige piet dag toom houden, zodat het niet met alles weigeraant. Nu wordt Jacobus nog een ander bijspel brokken. Vierde vers. Check nu de grote scheep, die zo groot zijn en van sterke wind gedreven worden. Doch worden die gelenkt met een kleine roodle, waar immer de stierman dat handlenken wil. Jo, daar is een zeer kleine roodle, dat niet eenmaal te zijn is, dat zo'n grote schep heeft, en doch, dat is wat de stierman brukt, dat schep door hand te lenken, waar hij wil hebben dat het hand voren zal. En jouw sterke wind kan veel schade doen. En dacht dat kleine roodel, wordt dat schep in den rechte weg houden.
so kann die Tongue einem da han nehmen, wo einer han soll. Die Tongue kann die Richtung von ans Leben ändern. Viel hat ihre Lebens verringert, durch was sie sehde. Viel früher ist ihr guter Charakter, es verringert durch Plüderie. Und dort ist interessant, wie so eine Plüderie spreiden kann, so aus ein Willet vier. Einer hat gesagt, dass die Tongue viel gefährlicher ist, aus ein Willet piert, man dort weichrand. Wien und Spiertes spielen da auch Falken eine Rolle, als mir so. Wenn Menschen betrunken sind, dann reden sie allerhand von Nutzloset und machen viel Trouble für sich selbst. Die Tongue wird endlich mehr verdammt in der Schrift als Spiertes. Ist interessant. Gott sagt in Sprüche 5, 16 und 17, dort mag andere, hast he ne Tongue, die leer je dat. Nu mag je dat nächste Mal Gottes sehen, meine Freunde.

0: De klok Estroy.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

is het met onze om Kloosgeschichtje kom. Geschreven is het van omtje Peter J. Kloosen en handelt zich van een paar jonge lied naar Kloos Peters. Die woont in een Melotschna-kolonie in Zuid-Rusland. Kloos is buur. Ik hoop je hebben vrije werk niet alle jene kliniekstelsen ladig geblust, während ik de Geschichte los. Dat zijn mij nur dicht aan, zoals de Kloos in einer lieden moesten. Erst starf Kloos zijn Vater plötzlich op een Wagenhuis van de Stadt. Dit wie zo'n grote Schlag für Mutter Peters, dat ze maar 3 Monate nu dem Arm im Dood hing rondging. En dan werd omtje dick, ohne ihren Innenfutter krank. Bij Mutter Peters en bij ihren Innenfutter wie ohne de beste Fleische, aber te laatst kam ze zelfs den Baden an. In ihren gewünschten kleinen Knecht hat ze maar 3 Dau abgeschaut. Von der fangen wir an te lesen in onze Geschicht kriegt du, wo ona dann krank im Bad liegt und für ihren Mann bet. Hof lüd im Feiberdraum oder Hof im Schlup bet ona wada. Du leichst mich nicht mehr ab, als wie drehen können. Lie arm dort, in Geduld sin Kriez zu drehen und in die seine Kraft zu erlangen, bet ona. Kloos, hier dit alles, und auch im Schlup in dem Traum, sagt er, denkt sie bloß an mich. Hij schluckst, en zonk aan erem leeuwen op zijn knieën.

Eva Kloos, kuim nu deem huizig in Gottes welen en je geeft hod, duipe vrede en stelle ruw. Nie hod hij verheer wat eindelijk het gevangen. Zien een kop op onne er kessen gelegd, zich on er bad, in den leenstuhl lehnend, blijf hij op zijn knieën liggen en sluip vermijdung aan. Lang al wie hij niet uit zijn kleider gekomen. Im leenstuhl sluip hij gewoonlijk. Ona wacht op. Als ze den stuhl ladig zag, roept ze les. Kloos? Ona, fehlt die wat? Vroeg hij, als hij zich opreicht en zich even erbied. Bloß die, Kloos, aber du bist hier bij mij. Nu is alles goed, zei ze en draagt zijn hand. Hast du grote woorden, der Ona? Kon ik wat voor die doen? Nee, ik heb keine woorden. Zowel als nu heb ik me al lang niet gevoeld en zo vrij en losgebongen, voor ik te gaan. En aan mij? Zorst je die niet meer? Wist on mij gaan, mij alleen terugloten? Terugloten ja, aber niet alleen, Kloos. Ik harst im droom als ik hier voor die bed, een stem zijn, zie je treust. Ik heb aan mijn noemen geroopt. Hij is mijne en China zal aan uit mijn hand roeden.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort ieder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we ieder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bis nächstes Mal.

De Geschichtheit van door de tweeënje woos. De familie Rampels woonde in een grote stad. Eines doos om zin en hadden ze zich feeënomen in de stad te voren op een bezoek Antwerpen. Lies en hen durfden ook met. Die waren ganz tevreden met. Als ze op een bezoek aankomen, wat zagen ze door? Zoveel ständer stonden door en de handlers verkochten verschiedene zaken. Weer veel nieuwe zaken, aber veel handlers verkocht ook alle aber zeer wertvolle zaken. Tante Rampelsche houdt wat veer. Zij wil zich ditmaal aanbedeend een schmakke woest hebben. Zij jent van een stand naar de andere en betekent zich alle zaken. Met eenmaal zag ze een handler, die verkocht woese. Aber die zaken werkelijk schmak, eine schmakke wie de andere. Zij tiet en zag ze een gevaller besonders. Dan ruipt ze ihre tenen aan ihre man en vrouw bedien. Wou je veldjen desse woos? Oba de je val allem. Onkel Rampel handelt nog een beetje den priesne onje en dan kaufte ze desse woos. Tante Rampel sche wie ganz glättlich. Nu komen ze naar huis en het eerste wat Tante Rampel sche deed, ze jent in de grootstoel en staal de woos op een kemuid. Dan dreht ze zich om naar ihre tenen en ziet ganz ernst. Tjenja, desse woos haft zeja die je kostet, bitte, voortuinig aan. De tjenja tjede nog eenmaal op een woos en raande schwind ne buiten en speelde.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrijer, want du bij de nächste Tjenja-stund waar du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

Tinha haftun tot allemaal zo jegoen als Jezus zijn vriend tot en onze vandaagse geschichtend? Heb je ook al met onje gedacht, hoeveel kun je jene zesde, broeder of de vriend verzeihen zullen, van die je wat aangedoen hebben? Mij heeft dat al vaker zo jegoen. Nu deze moet ik wel wie moet zijn, wat Jezus te zijn vriend Petrus zegt, als die hem vraagt of dat toereikt, wann hei einem anderen 7-mal vergeben wird.

0: voor es zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

dan zal ons dit wichtig worden, wat je bemiedert eerste, dat ons vele dingen losvallen. Wenn dat is gewoon wichtig, dat we nog proberen door te zijn. Dat moet zo, gruwelijke schakelijk naar wat aan, maar je neemt schakelijk ganz door zijn bij de zaak. Wat ons dit wichtig wordt met wat we te doen hebben. En heb niks te doen met onvruchtbare woorden. Oh, ik heb je nog wat uitgeloten. Oké, dat licht brengt goudet, gerechtigheid, waarheid voor een dag. In waarheid voor een dag. Tien daarvoor is proef dat te leren en te doen wat hem Herrn gefällt. Dus we zijn niet verdammt dat we dat ook dan doen. En heb niks te doen met onvruchtbare woorden die van hem diesteren komen, stelt de leven voor een dag. Stel de leven voor een dag. Wat je van wie zonne dingen antwoordt. En besonder wo vertrouwensvoll kende überreden en gebetsvoll über zijn. Stel de leven voor een dag. Dat is eine Schande van te reden, wat im Geheim verjährt. Wat überdeich dat licht ab, upgedacht wordt, es te sein. Wat je dan hab je een scheine Farben in de Bibel. Wann wie trüsen en daken dat nu op, dan brugt de harat nicht op daken. Wat zijn dat die dit om licht brengen in klor meer. Dat is voor het ongeheerd. Wat overdeeg dat licht opgedacht wordt als te zijn en alles wat te zijn is als im licht, als im licht. 14 afhaars. Door wen als gezag, werk op die du schlafst. Weil hier so hast ich diesen paar Dinge davon. Das konzentrieren, wenn ein Mensch ehrlich wird. Ich habe auch fertig gesagt, dass das nicht hostig passiert und kann besagt passieren. Und der Mensch schlaft anjässlich. Oder ich weiß nicht, wo das mal erklärt, aber der Hardwort anzug in dort halten. Aber ich wie du nicht ehrlich worden sei. Fertig kann sein, dass der Mensch überhaupt nicht begriffen hat, aber der ist ein Dauntig geworden und du, der ich mag das nicht mehr. En dan zal wie moed gaan, en wie zal dan het nog niet opgeven. En ik eerst zei, wie zal niks te doen hebben met zijn mens. Ik denk dat het gewoon zo'n plaats, want wie klaar gereed gaan, en dat het niks staat, dan zal wie ook niks te doen hebben. En zo zeg ik dat. Ziet voor zich dat je door het leven gaan, als kloeke mensen. Wat je aan het rest geschreven. En nicht aus einer, den ich weiten, wo der Sache gehört, en nützt die Tiet üt, willst dort es eine schlechte Tiet, sieht vernünftig en fängt üt, wo der Haar von jün verlangt. Ich denk, wie kann, das sei ja klar unbedingt jün nicht an wen, würde ich jede Kontrolle über jün selbst verlieren, über Wort voll vom Helden Jes, en red einer dem anderen. Met Psalmen en zingen en jesliche Leider. Zing en speelt dem Herrn te ehren. Wir sind bei dem Schluss gekommen, wat je hier wel einmal moet merken. Ik zie dir, wie dat so klar angekommen van de Helden und reden, wat je een eckwensch doet hadden te zijn. Gott zijn goed als door. En dat wie de woord met hem. Daran stot eine halb als. In ons jeslicher Kampf, in onze Heldigung. En wie han in Hebräer en Fars, wie nicht reut is, wie nicht in der Heiligung leven wil, radet, wat dat recht nicht sein. Dat wordt du sag. En ik wil einfach dort gesagt han, wo de Bibel ons abmantren dat, en dat wie deze Leu über uns bedenkt, immer war prägen, en wie du mat schoffen. En dat het ungenoem is, es is een scheinet gerach, in Oberwandert, wat je, ik zeg je, wat God ons mag dit Prüfungsvermögen geben, wordt het handje geert. Wenn Menschen van die Andacht glücklich ehrlich worden, durchschien sich mir dat, wat je doet, je hebt mir het schleich. Wo dan even te reden, wann hier en door zal alles okay zijn. Ik denk, wir haben ganz ehrenshaftig door even te beten, dat God ons door een Prüfungsvermögen geeft. En ook van Mensch, glück, je, wenn Mensch sagt, dat hij, dit aller weit, aber blöftlich ehrlich, dann soll wir auch frieren, in dat Hans wird ein Prüfungsvermögen geben, und vielleicht soll wir hier nur wie im Denken halten, wo stehst du wirklich? Und das werden schenken jeden ein. Ja, wir sind zum Schluss, wir kommen hier nach 20. Fall. In Dank an alles einmal Gott, den Führer, für alles in Jesus Christus, unseren Herrn, sie nomen. Amen. Ich würde frieren, eine Stunde beten, wird passen das.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dat Bibelwoord lezen we van jou uit Johannes 8, vers 12, uit Matthäus 5, vers 14 en 15. Nu redt Jezus ware te eind en zegt: Ik zie dat licht van de wereld. Wer mij nu folgt, wordt niet in de finsternis wandelen, sondern hij wordt dat licht van

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons ware toegeren. Dat is ons een vrij dat we gunt met dit programma zo deinen doen. En zo mocht ik gunt ook van harten aanladen, ons te bezekenen onze Gottesdienste, die om zondag Samarius klok 9, met zondagschool in klok 10 de Hauptgottesdienst en nächstet in ook aan Campo 22 Blumen Uhr stattfingen. Zal jemand interessiert zijn voor CD's met leider of ook boodschappen die zijn bij ons te hebben?

Laatste week vangen we aan met de gelijkenissen wat Jezus dem volk vertalen deed. We zeiden dan ter inleiding dat een gelijkenis een irdische geschicht met een himmlische bediening is. Een gelijkenis is dan, wo Jezus een geschicht vertaalt, wo hij een zaak met een ander vergelijken deed. De groep gelijkenissen womit we ons nu beschäftigen, handelt zich om dat himmelrijk. Wann wir ein Gelijkenis betrachten, moeten we wenigstens drei Dinge im Sinn houden. Erstens moeten we dat Gelijkenis opmerksam lezen. We moeten ons dat ganze Bild versetje vertestellen. Tweedens moeten we versetje ons de Leer van dan vertestellen. Wil wir dat leven dan? Te wem redt Jesus? Wer wäre seine Tauhira? Wäre dort eine Gruppe Menschen im Allgemeinen? Wäre dort bloß seine Jünger? Oder wäre dort seine Feind, zu der er das Gelijkenis vertalt? Was würde seine Tauhira gedacht haben, als er das Gelijkenis hörte? Wer wäre Jesus seine Feind und woran konnte sie ihm nicht leiden? Das sind alles wichtige Fragen, die wir versuchen sollen, zu beantworten. Ein dritter Ding, wat we doen zullen, wann we een gelijkenis oder ook irgendein schriftafschnitt betrachten doen is, aan ze ene lul doorin te zijn. We zullen jede gelijkenis zo lezen, als wann de haar kraakt te me en te die rede deed. Jede gelijkenis kon im gewissen zijn mijn leven en dien leven beschrijven. We kunnen de ganze schrift studeren en ook alles verstaan wat dat meint. Ik zie me zeggen dat geen einziger mensch op deze ganze Welt jemals alles verstaan wordt, aber angenomen dat jij zijn. Ook dat wordt alle nicht helpen, wann hij dat niet aan zichzelf aanwenden wordt. Zo lood ik die van jou aan, dit van de gelijkenis, te die reden te laten. Hart zo als wann dat die beschreven deed. Dat kan ons vielleicht weidaunen, aber dat wordt ons bloß betere Kinder Gottes merken. Alle Gelijkenissen beschrijven Leue, wo de Haar eine Veränderung verlangen deed. Bestemd sind ook in meinem en in deinem Leven Sachen, die wir ändern sollen. Wann de Haar bij ons wat uitgezaten haft, dann heeft hij ons aber ook de Möglichkeit, de Kraft, anders te worden. Dit vandaagse Gelijkenis handelt zich waarder van einem Buur. Wie finde dort auch in Matthäus Kapitel 13? Furz nur das Letzte. Der Fahr 24 betartig, und dann fingen wir die Erklärung für das Gelijkenis in Fahr 36 bei 42. Nur das Leid, weil wir in Matthäus Kapitel 13, der Fahr 24 betartig, und dann der Fahr 36 bei 42 lesen.

Nu wil je ons toop uit Matthäus kapitel 13, de vers 24 tot 30 en dan vers 36 tot 42 lezen. Jezus stelde nog een gelijkenis voor en zei, dat himmelrijk is met een mond voor jullie, de gouden zout op zijn vlek zei. Wenn de mensen schleipen, kwam zijn vriend en zei onkruid, mang zijn een weid en ging ervan. En als de plant opkwam en vrucht kreeg, kwam dat onkruid ook voor den dag. Dan kwam de buur zijn duin en zei, haar, hast du nicht gouden zout op die akker je strijd? Wo kwam dan dat onkruid her? Hij zei te ernt, dat haft een vriend gedone. Dan zei de deiner te arm, zal wie dan gone en dat onkruid uitrieten? Aber hij zei nee, dat je nicht beim kruid uitrieten ook den weid met uitrieten. Lot dat beides bij de arntiet wassen. En wann het eerst arntiet is, dan wo ik de drascher schetje, dat onkruid en wäscher binje en verbrennen. En den weid am spitje te sammelen. Dan leidt Jezus dat volk gone en ging hem hussen aan. En zijn jinger kwamen naar arm en zeiden, zei ons, wat het gelijknis van onkruid op dem akker bedient. Hij antwoordde en zei te eend, die de gouden zout zeid, dat wie de zin Gottes. De akker is de welt. De gouden zout zijn die tom himmelrijk je heren. En dat onkruid zijn die den beizen je heren. De vriend die dat zeid, is zoton. De arend is dan, wann deze tijd te eind komt, en de drascher zijn de engel. Je rood zou als dat kruid uitgereten en hem vier geschmeten wordt, zo wordt het ook zenne, wann deze tijd te eind komt. De mensen zien, wat zijn engel schetje, alles uit zijn rijk ruut te zamelen, wat de er viert, en wege zaadstels is, en wat die een brennenden overschmieten. Daar worden die mensen jammerieren, en er het heen knarschen.

0: He'd know what it meant to be tired. He'd know what it meant to be far from home. He'd understand the weight a man carries that never gets written on a scale ticket. And when the mountain was too steep, the night too dark, or the load too heavy, you'd hear his voice come softly through the static. Keep following my light. I know the road from here.
1: Hier waren Wood Matt Dult uit de Heldische Raft. En ik wil deze geschichte in Tjelimet wiedernehmen. En wel in Tjelimet durf het Oude Testament in Tjelimet zo durf gaan. Ik wil vele dingen uitloten. Maar ik wil Tjelimet de lijn durf merken. Met de hoop dingen doen. Dat we zijn kan voor God zijn plan weer. Dat hij zijn volk. Dat uitgewilde volk. In de toekomst wat hij versprochen had, wat Abraham wil hebben, zoveel als zand en meer, of stieren zum hemel, wat niet te talen ging, van waar die herkomen, waar die van die zijn. En hoe we in Klimbed weer zijn, dat God zijn plan, der is volbracht worden, over de jaren, door wat hij versprochen had. Zo, hij had Abraham en Sarah een zeen versprochen Isaac, en daar wordt geboren, daar geen wonder, wens zij al zo oud vieren, dat ze niet kunnen kingen gaan, zo te zijn, en zij nog niemals kingen gehad hadden, en God mocht dat wonder, dat ze een kind hadden, wat hij versprochen had, en daar ik neem, jong Isaac, wat geboren wordt door Abraham en Sarah, wil hij zijn toekomst bewijzen, en wil een volk uitmerken als een zeugnis, wat God zal bewijzen hier op deze eer. Wat God zal uitleven, wat God zal gehoorzaam zijn. En durch dat volk wil God zich bewijzen hier op deze eer. En zodat wij een klein beetje weer durchgaan. En een klein beetje weer zijn wat God hier alles plannen deed. En wat hij dat alle merken deed. Ik wil bloß met de hoofddingen eruit nemen. Zo komen we bij het eerste Mose kapitel 24, waar Isaac abgewassen werd. En hij rijdt weer van früh. Maar Abraham der wil niet gaan dat hij zich door een Kanaan zal een früh zeggen. Wie als de Kanaanita, dat we niet van er nukomen schaft, dat we niet van er stormen zal. En Abraham wil gaan dat zijn zeen zal zich met wem bevrieren, wat van er in een storm weer, zodat de storm rein blijft, zoals God er schaffen had, hij zal zich niet vermischen met de andere soort mensen oder nukomen schaft. Zo, zegt Abraham te zijn deiner. Dat hij zal in Rotland komen, wo hij geboren wie worden, wo hij wie abgewassen, zoals Abraham. En van zijn vriendschap zal hij een früh holen. Dat zegt hier, merk mir een Ed, bij dem Herrn, zei Abraham te zijn deiner, de God am Himmel en God ab ihr is, dat du nicht eine früh für mijn Sehen nehmen wirst van de Dichter van Kanaan. Mangte ik wunder. So, wie weit nach dort Abraham, der wordt geroopt van God, en der trok van zijn land weg, en trok hier nu Kanaan. Wilst dit is dat land Kanaan, wat God zei, dat dit land, waar ik die en die nu kom schaaf geven, dat zal jün zijn. Dat is wo van jou Israel is. Dat is wo van jou de Juden wonen. Dit land, waar ik jün geven. En so nu zal zijn deiner Trägung, wo hij wie abgewassen, en van zijn Freundschaft ne früh holen für Isaac. Ganz interessant, nicht? Von der ersten Tag, dann wollen die Jungs er einem Jahr uitzeken, wem sie gleichen, mit wem sie sich wel befrieren. Aber zu dieser Zeit wird het anders. Isaac zijn Vater sehr vom Wurde früh soll kommen. Hij zegt wieder tot zijn knacht en verspreekt mij dat u was nu dat land gaan wo ik ab was en van mank mijn vriendschap een früh van mijn zijn Isaac nemen. De deiner zegt tot Abraham, vielleicht wat de früh nicht wel met mij nu dat land kom. Zal ik dan dien zijn nu jan land nemen van wo du kamst? Abraham zegt, zou du nu dat du mijn zijn nicht trägt du hand neemst. De haar, de God über den Himmel, dat mij van mijn vader zijn land en van dat land neem, waar ik geboren werd, dat redt mij. Hij verspreekt mij met een eed dat hij mijn nukomen dit land geven wordt. Dat wordt zijn engel voor die schakken en du zult van du een früh van mijn zijn holen. Hij zegt, aber wenn de früh niet wel eens is met die mette kom, dan bist du vrij van die eed, van die verspreken. Dan bist du vrede van. Aber du sollst nicht meinen Sehen dort annehmen. So der Deiner mögt sich ab, nahm viel Geschenke mit von Abraham, reis nur das Land, wo Abraham wie abgewachsen nur sein Freundschaft. Und du so, wie ein Baum, du so wacht hei, wat gegen oben, das sagt, wat der Tee du wirf am Dach, wo der Frühes kein Wutterschappen. En wat moet hij nu weten, wat voor een miaal hij zal vragen, wat ik wil met Isaac bevrieren? Zodat we alle geleerd van God, God dat het alle uitarbeiden. Hij zegt dus dat, ik wil vragen, als ik kan met water drinken, wäre het welig zijn water op te holen voor mij van uit de barm, dat ik drinken kan. En dat miaal wordt mij wat water geven, en dat wordt mij wat aanbieden, dat zij wat ook voor mijn tieren, voor mijn kamels, met deze gereisd worden, ook wat water abschappen en de kamels geven. Dat miaal wordt dat wat doen, dat is de rechte miaal, wat Isaac zijn vrouw wat zijn. Die wie een ganze groep miaal, en hij vroeg die, kan ik met water drinken? En dan kwam voets een miaal, bracht water nog heg met een arme en juif arm water te drinken. Dan zei de miaal te arm, ik wil die tieren ook voets water geven. Zij schaap water uit de barm en juif zijn tieren ook water te drinken. En dan wist hij dat God dat zo gelenkt had, dat dit weer de miaal wat Isaac zijn vrouw zal zijn. Deze miaal heet Rebecca. En wo wist es deiner dort, dat dit van God geleerd weer, wie hij had doen gevraagd. Hij bete God en vroeg God, als hij am lenken wurde. Zegt hier, van deel, als ik bij den Baum kwam, zeg ik, haar, mijn wird Abraham zien God. Wenn du dat van deel was God uitkomen merken met de arbeid, ab wo ne ik gekomen zie, als een vrouw te zeggen, voor Isaac, en ik hier bij deze Baum stu, lud dat junge vrouw mensch, dat du kämt, water holen, en ik dan te er zei, bitteschön, lass mir ein bisschen Wasser von deinem Krug trinken. Und da hat er zu mir gesagt, trink, und ich will auch deine Kamel trinken. Lass dort die Früh sein, von meinen Wirtsinn sehen. So, er hat Gott gebetet, dass das wird es dort sein, und Gott hat viel zu dort aus, dass das Krieg so mitkommt, dass er reicht im Jahr, das anbieten dort und dort dort. En als ik met mijn stellen gebed ganz vorig weer, zegt de Deiner, kwam Rebecca ruit met haar kruk op haar schuller. Ze ging voets rof num barm en als ze trek hem, zei ik, bitte, geef me wat te drinken. Ze leidt voets haar kruk rof en zei, drink. En ik wil die kamelen ook alle drinken. En ik dronk en ze drank de kamelen ook. Dan zei ik te haar, wem zijn de dochter best u? En ze zei, mijn voeder is Bethuel. So, wat van vriendschap wird het dan? Wer wird Rebecca dan zo reich? So, dan go we terug hier, dat zegt dat Abraham zijn zoon wie Isaac. En Abraham zijn broeder, Nahor, der had zich bevriend met de vrouw Milka. En daar er zijn wie Bethuel. So, Isaac en Bethuel waren reichte Pfarrers. En Bethuel zijn dochter wie Rebecca. So, Isaac befriedigt sich dann nu mit seinem rechten Vater, seine Tochter. Dort ist, so sie am Freundschaft führen, und so steht wohl Abraham dort haben. Und geleitet von Gott. Und so, wo wir nach Bett utluten, und dann sagt ihr, der Deiner, und du wirst noch mehr Menschen mit einem Mert von Abraham geschickt, so bleiben du alle danach, und sie spazieren und vertalten, und mögen sich bekannt, einer zum anderen, sie eugen und trunken und schleipen nur. Und dann sagt ihr, das steht, dann eugt der Deiner, das wir Abraham sind Deiner, wo geschickt wird, Früchte segen für Isaac, dann eugt der Deiner, und auch seine Mana, wo mit einem wählen, und trunken und bleiben nur danach. Smorius osse abstunden, seht Abraham sin deiner, schack mi trei nu minen wird. En Rebecca Abrauda en ere Mutter seden, lute mi jal doch noch ein Stötje bi ans. Weins tien deo? En dan kost goon. Aber hei seht, halt mi nicht ab. Nu dat de haar dit ola so gefiert haft, lute mi trei nu minen wird goon. En ze seden, wie war mo de mi jal roupen en ar freel? Und ze wird schuur, dat de miaal niet groot ze bloos wordt metkomen en ze worden die gelijk dan, want ze doen met langer blijven. Dat de miaal nog niet meer stukje kunnen langer thuis zijn. En dat was ganz interessant, wat dat hier alle zich raamnemen deed. Dan roepen ze Rebecca en zeiden te haar, was die met deze man metkomen? En ze zei, ja, ik wil metkomen. Dan checkten ze haar zesde Rebecca en Rebecca haar deunerin met Abraham zijn deuner en zijn mana of
2: de klok is 12 met 30 minuten.
3: Leuwate hier, Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedruckt. Der Dienst von Radio Segenswelle ist blößmierlich, wills Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für din Vertrühen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segen, nur Segenswelle.

Psalm 112. Dui wat truusend wat je zeend worden. Je zeend is dui man die den haren vergt, die aan je grote vrede ons in je gebouten haft. Dui wat je wilt je nakomen in land hebben, den oprechten man in je nakomen worden je zeend zennen. Dui handelt hem huisrijk en eeuwarijk, en zijn je gerechtigheid haft geen eng. Voor den oprechten wordt het ze goed in diesteren dag. Hij is lijftoelig, medliedend en gerecht. Wer medliedend is in jeren uitlied en in zijn handelingen oprechtig is, wordt het goed hebben. Die zal immer vaststaan, de gerechte worden niemals vergeten worden. Hij vergt geen schlechte noorecht, zijn hart is truhartig en verlaat zich op dem Herrn. Zijn hart is getroost en vergt zich niet, wils endlich wordt hij over zijn vriend gewinnen. Hij heeft de armen rijkelijk gegeven, zijn gerechtigheid heeft geen eng. Zijn kracht wordt geëerd worden. De godloze wordt het zijn en hem oor met de tenen knirschen en vergonen. Wat de godloze jeren willen, is te nuchtje geworden.

Psalm 116. Dankbaar vir die redding van dood. Ek sê den Herren God, wils hy hier my am genood beden, wils hy no my harchen deid, wo ek am anruppen, so lang as ek leef. My weeren die doodes streng amgebongen, en die angst vir het graf stund ver my, ek chaim en nood in elend nan. Dan roept ek den Herren sy genomen aan, O Herr, raad my je zuil. De Herr is genodenvoll in je reicht, en ons Gott is medliedend. De Herr wirkt über de einfache. Als ich een grote nood wie, raad hij mij. Zie nu waar het tevreden om in je zuil. De Herr deed die gerit. Wilst du, o Herr, hast mij je zuil van dood geraad, mijn ogen van de tronen, mijn feit van je lippen. Ik word door manke levendje am land ver im Herren wandelen. Ik blijf trouw zo goed als ik zie, ik word op Isaiah geplucht. En als ik verleien wil, zie ik, alle mensen zijn leener. Wat kan ik den Herren terugtollen voor al dat goede dat hij aan mij gedaan heeft? Ik word het drink afnemen den Herren daarvoor te danken dat hij mij geraad heeft. Ik word voor alle mensen doen wat ik den Herren versproken heb. Zijn heilige erdood is bij Herren zeer wertvoll. Ik zie den Knecht, o Herr, ik zie den Knecht, den je deineren ersehen. Du hast mij uit de Tjeden gereden. Ik word die een Dankopfer brengen en den Herren zijn genomen anroepen. Ik word den Herren voor al zijn volk betonen, wat ik am versproken heb. Op dem Hof, voor dem Herren zijn huis, midden in Jeruzalem. Halleluja.

Leihwehrerin en Leihwehrer, ze hebben Radio HCJB aangeschaut in hier de Sendung De Gouden Nachricht. Dat jet vandaag om dat thema Gewässheit. Nu vraagt man zich bloos om wat voor een Gewässheit. Vielleicht om financiële Aufsicherung, dat we ons sicher zijn dat het ook toeretje wordt wanneer we ons dit oder jant aanschaffen willen. Oder vielleicht om Schulbildung, damit we ons dan nachher ook sicher zijn kunnen dat we een wertlich gouden betoelde Arbeit kriegen. Oder jeft het ook nog wat anderet, woran wir uns ganz sicher sein sollen. Prediger Wilhelm Busch wist uns nu, woran het wirklich geht. Dit sind Utführungen uit seinem Buch, Jesus ans Schicksal.

Jeft het je wijsheid en religieuze dingen. Nu, dat is gewoon klaar. En religieuze dingen jeft het China je wijsheid. Religion is je dat zetje no God. En dat betekent toch dat we ständig onruhig en ongewijs zijn. Evangelium waarde, dat is gewoon wat anders. En dat is dat God zijn zetje no ons. Verstoen we deze onderscheid? En religion, daar ziet de mens nu God, en bij het evangelium, daar ziet God den mens, daar ziet hij ons. Wie vragen, des weens beter, jeft het hem Christentum in je wijsheid? En God in Eva leest wie ons een ander hier de andere wijsheid. Daar jet, predje Bosch dan wieder, en zegt, dan moet ik dan eenmaal zeggen, dat wie mensen,

Die leef Gottes kom en Jesus nou ons. En dat vermoed wie niet maar bloos, dat weet wie. En wo is God in je leef? Hij haft ons en Jesus je leeft. De Jesus ongenomen houden zingen. Ik bid on de macht van de leef, die zich in Jesus openbaard haft. Konst u dat ook? Hast u een oonung van deze leef? Mensen, van die in de Bibel geschreven is, zijn gewiss geworden dat ze te God gehören. Daar zegt David im 49. Psalm, Hij wordt mij erlezen uit de haal ere je wilt, denn hij haft mij aangenomen. Nicht, ich hoop, ich war vielleicht noch irgend so neuer Moselisch war, sondern, ich weit, hij haft mij aangenomen. Oder, Gott haft ons geraad uit dem Diesteren, in verzaad in dat recht van zijn leven zijn. Die Jezus aangenomen hebben, hebben een existentsverandering erleefd als Jezus. En die weten dat. Oder wie weten dat we van dood tot leven gekomen zijn? Wie weten? Konst u dat ook zeggen, dat du weetst? Oder zijn Jezus je verzeichnis onze Jezus dat het God zijn kind zie? Daar staat sie, nu sie. Die Bibel is vol van lauter Gewissheit. En woher kommt dan in unserem Volk des Ansehen Jesuits, dat 2x2 Feier is? Dat weet ik. Aber im Christentum kan man doch nicht weten, sondern da moet man even leven. Dat 2x2 Feier is, dat weet ik. Aber dat Gott leeft, dat weet ik nog veel gewisser. Dat Gott ons en Jesus leefhaft, dat weet ik nog veel gewisser. En die mensen, die Jesus aangenomen hebben. Jene zei, dat 2x2 Feier is, dat weet wie. Aber dat wie Gott seine Kinder geworden zijn, dat weet wie nog veel gewisser. Wo vindt man vandaag nog mensen met deze strolende gewissheid, dat ze Jesus Christus in ihrem leven hebben? Wie moet je dat die mensen einfach nicht meer nur die Bibel leven? En ze moeten aber daar nog drie. Hörst mal, een beetje fromm zijn oder een beetje Christentum hebben, dat helpt nicht. Dat loont zich niet, een beetje fromm zijn. Dat loont zich mal wertlich dort. Wanneer wir den biblischen Christenstand haben, dat loont zich, zoals de Bibel ons dat beschrift. Je weet zijn dat God leeft, dat hij mij brennend leefhaft en dat ik aan je hieren durf, dat loont zich. Al het andere loont zich niet. En dezelfde strolende gewisheid, die klinkt ons ook entgegen uit vele leider uit het gezangboek. Wanneer we dat gezangboek mal opschlonen, dan vinden we daar vielleicht dit leid. Nu weet ik en leef dat ganz vast en ruim ook ohne angst te hebben dat God de heiste en de baaste is, mijn vriend en voda is. Predier Bosch zegt dan, hij heeft dat aan zijn tofkandidaten, den hij tof onrecht gaf, verzocht hem maar ganz klaar te maken. En dat ze dat ook met overtuiging zeggen kunnen, nu weet en je leef echt dat ganz vast. Dat wil hij dan hierin bijbrengen. Wertel je Christ zijn, is ganz vast zijn in deze strolende gewissheid hebben. Laat me dat nu nog eenmaal anders zeggen. Gewissheid en Christ zijn heet te weten dat God leeft in zijn openbaring en Jezus waarheid is. Ook wanneer de ganze wereld hem afleent dat Jezus zur Versöhnung starf en opgestanden is om zonder te raden. En wanneer ook China daarvan gebruik maakt en dat niet aanneemt. Gewissheid en Christ zijn heet aber ook te weten dat God leeft, zich in Jesus geopenbaard heeft, gestorven en opgestanden is, wil hij dat voor mij persoonlijk im Glauben aangenomen hebben. En wanneer het duizenden leraars geeft, die einem geliebten jungen Mann erklären, dat Jesus nicht opgestanden is, so kan hij dat bezeigen en zeggen, jo, je leraars, ich weet dat mijn Erlezer leeft. En wanneer de ganze Welt am Wader spreidt, dan zeg ik de Glauwe, ich weet woran ich leef. En wanneer ze mij überschaden met de wissenschaftliche Schriften, die dat Wader leien, oder die dat betwiebelen, dan darf ich antwoorden, ich weet het beter. En wanneer de ganze Welt twiebelt, dan würde ich zeggen, ich hab je Wissheit. Meine Freund,
zou jy wees as die christelike geloof, die ons in die Bibel beschreven word.

Geide Marius. Wie jij die dat? Hast die dat van jou al gevraagd? Hast die dat dan ook al beantwoord? Dat geeft een spreekwoord dat heet man zal dem dag niet ver dem oven loven. Maar man kan je met van dat baas te uitkomen en dan met die aanstelling verzet je daar hem dag te gaan. En dat wens ik dat u dat kost. Die gereist hier Christoph en dat programma Tim Koffer en Mate, dat heet hier dan dat...